0: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək aqrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
1: Tukaukas Autos Auto Dileri xar. Marneuli საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-226-44-44.
3: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
4: Təsərrüfatının yaz işləri üçün vəsait lazımdır. SCAP-ın 200 min lariyə qədər aqrokreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP səni bir sözlə anlayırıq.